0: Yolandi?
1: Ja.
0: Kan ik kom bijzit?
1: Nou.
0: Ja.
1: En voor kut sal jy die moeilijkheid kom?
0: Kom, is het een meiring?
1: Nou.
0: Ja.

0: Yolandi?
1: Ja.
0: Kan ik ontbijten?
1: Nou.
0: Ja.
1: En fuck, het zal hier niet moeilijkheid komen.
0: Kom, is het dan mee dan?
1: Nou.
0: Ja.